Chico's en Chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken.